0: da.
1: Barruan sartu benito, bai.
0: Biot,
1: ez zuen peatzen ez da lotitekin. Baina, bueno.
0: Biotzoneko jendia. Bara, biotzoneko jendia, biotzoneko jendia, ginean.
1: Ya es.
0: Ya es. Ginean. Ya, bueno, está aquí, está
2: ahí. Zer diga betotzen baia, seguro baietz. Bueno, gauza gehiago, gauza gehiago. Ba, hemen aparankautan egan beste zazpiel beteko batekin haitu duguna hemen. Da traumatizer taldearen azkenengo lana, Nuclear War Machine, izeneko zazpiel betekoa. Japonen egon dira guen dara gutxi, ez dakit guen dikan dauden, hortxe-hortxe. Hau ez dira ereberetakoak, jaharlen irikoak, edo herrikoak. 2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008- ibiliko gea mosteko, Nuclear War Machine izaneko bestia. Eta bueno, Traumatizer, sarritan haitutako, ba, taldia hemen, uin libretan.